Zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit